Idut batzi Choskert zan voch pachtschok matkiz Min nor patran Cherkatz yerkiz